0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Open Uil is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Uil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie de Uil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaar verwijdert alle textielcontainers uit het straatbeeld. Er wordt te vaak ander afval in gegooid. Daardoor raakt het textiel vervuild en kan het niet meer worden hergebruikt of gerecycleerd. Oude kleding en textiel kunnen inwoners gratis naar het recyclagepark brengen. In 2027 organiseert de gemeente ook 3 ophalingen aan huis. Die vinden plaats op donderdag 11 februari, 20 mei en 23 september. Op die dagen mag het textiel aan de straatkant worden gezet. De bibliotheek van Boeghout blijft op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gesloten. Dat komt door de jaarmarkt, die dit jaar voor het eerst op zondag plaatsvindt. Vroeger werd de jaarmarkt gehouden op de eerste dinsdag na de eerste zondag van oktober. Dit jaar verhuist het feest naar zondag 4 oktober. Wie boeken of andere materialen wil lenen of terugbrengen, moet daarvoor voor of na het jaarmarktweekend langskomen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Gisterenavond is rond 22:15 brand uitgebroken aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Enkele houten paletten tegen de gevel van een gebouw vatten vuur. Door de brand ging ook het automatische brandalarm van het gebouw af. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het voetpad langs de groenzone in de Lindelei is tijdelijk afgesloten. Imkers zoeken er naar een nest van Aziatische hoornaars. De voorbije dagen werden meer hoornaars gezien in de beplanting. Daarom zijn de voetpaden afgesloten. Zo kunnen de imkers veilig zoeken en blijven voorbijgangers op afstand. Zodra het nest gevonden is, wordt het professioneel verdelgd. Wandelaars en fietsers wordt gevraagd om voorlopig de overkant van de straat te gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: on this, come on.
1: Was da.
0: Ella.
2: Ça va, ça va? Ça
1: va. Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224, te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel breidt de zone 30 uit rond de Edegemse straat en de Oude Godstraat. De grootste aanpassing komt aan het kruispunt waar in juni een fietser om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen. De stad maakt duidelijker dat alle straten in de buurt zone 30 zijn. De snelheidsbeperking loopt door tot in de Collegewijk in Edegem. Het hele gebied wordt ook een fietszone. De markeringen zijn al aangebracht. De werken in de buurt duren nog tot december. Vanaf de week van 21 september wordt de fiets- en voetweg tussen de Predikherenhoevestraat en de S'Herenbaan in Rumst tijdelijk afgesloten. De provincie Antwerpen werkt dan verder aan het nieuwe overstromingsgebied langs de Borsbeek. De grote werken zijn klaar, nu worden de bermen en de omheining afgewerkt. Wanneer de afsluiting precies start, is nog niet bekend. Fietsers en wandelaars moeten tijdens de werken een omleiding volgen. Het nieuwe overstromingsgebied moet bij hevige regen extra water opvangen. Zo wil de provincie de kans op wateroverlast in de omgeving verkleinen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Hoefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Aart Selaar verwijdert alle textielcontainers uit het straatbeeld. Er wordt te vaak ander afval ingegooid. Daardoor raakt het textiel vervuild en kan het niet meer worden hergebruikt of gerecycleerd. Oude kleding en textiel kunnen inwoners gratis naar het recyclagepark brengen. In 2027 organiseert de gemeente ook 3 ophalingen aan huis. Die vinden plaats op donderdag 11 februari, 20 mei en 23 september. Op die dagen mag het textiel aan de straatkant worden gezet. De bibliotheek van Boeghout blijft op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gesloten. Dat komt door de jaarmarkt die dit jaar voor het eerst op zondag plaatsvindt. Vroeger werd de jaarmarkt gehouden op de eerste dinsdag na de eerste zondag van oktober. Dit jaar verhuist het feest naar zondag 4 oktober. Wie boeken of andere materialen wil lenen of terugbrengen, moet daarvoor voor of na het jaarmarktweekend langskomen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 19 en 20 september is er weer een nieuwe spetterende editie van Suikeren Zondag in Lint. En ja, dit jaar breiden we uit naar zaterdag. Zaterdag 19 september toveren we het gemeentepark van Lint om tot Bar Sucré. Een sfeervolle zomerbar met foodtruck en DJ-contest. Op zondag 20 september is er Suikeren Zondag met een uitgebreid programma vol activiteiten en muziek. Ook onze verenigingen zijn van de partij. Onze makersmarkt en de rommelmarkt worden dubbel zo groot. Meer info vind je via www.suikerenzondag.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Iets en Actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: How are you gonna do love this way?

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontig zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16:30. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19:30 DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Gisterenavond is rond 22:15 brand uitgebroken aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Enkele houten paletten tegen de gevel van een gebouw vatten vuur. Door de brand ging ook het automatische brandalarm van het gebouw af. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het voetpad langs de groenzone in de Lindelei is tijdelijk afgesloten. Imkers zoeken er naar een nest van Aziatische hoornaars. De voorbije dagen werden meer hoornaars gezien in de beplanting. Daarom zijn de voetpaden afgesloten. Zo kunnen de imkers veilig zoeken en blijven voorbijgangers op afstand. Zodra het nest gevonden is, wordt het professioneel verdelgd. Wandelaars en fietsers wordt gevraagd om voorlopig de overkant van de straat te gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16.30 uur en 20 uur. En op 4 oktober om 11.30 uur en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uitkontig. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontig Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontig. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Gisterenavond is rond 22:15 brand uitgebroken aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Enkele houten paletten tegen de gevel van een gebouw vatten vuur. Door de brand ging ook het automatische brandalarm van het gebouw af. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het voetpad langs de groenzone in de Lindelei is tijdelijk afgesloten. Imkers zoeken er naar een nest van Aziatische hoornaars. De voorbije dagen werden meer hoornaars gezien in de beplanting. Daarom zijn de voetpaden afgesloten. Zo kunnen de imkers veilig zoeken en blijven voorbijgangers op afstand. Zodra het nest gevonden is, wordt het professioneel verdelgd. Wandelaars en fietsers wordt gevraagd om voorlopig de overkant van de straat te gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel breidt de zone 30 uit rond de Edegemse straat en de Oude Godstraat. De grootste aanpassing komt aan het kruispunt waar in juni een fietser om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen. De stad maakt duidelijker dat alle straten in de buurt zone 30 zijn. De snelheidsbeperking loopt door tot in de Collegewijk in Edegem. Het hele gebied wordt ook een fietszone. De markeringen zijn al aangebracht. De werken in de buurt duren nog tot december. Vanaf de week van 21 september wordt de fiets- en voetweg tussen de Predikherenhoevestraat en de S'Herenbaan in Rumst tijdelijk afgesloten. De provincie Antwerpen werkt dan verder aan het nieuwe overstromingsgebied langs de Borsbeek. De grote werken zijn klaar, nu worden de bermen en de omheining afgewerkt. Wanneer de afsluiting precies start, is nog niet bekend. Fietsers en wandelaars moeten tijdens de werken een omleiding volgen. Het nieuwe overstromingsgebied moet bij hevige regen extra water opvangen. Zo wil de provincie de kans op wateroverlast in de omgeving verkleinen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

feel like I'm laughing.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Aart Selaar verwijdert alle textielcontainers uit het straatbeeld. Er wordt te vaak ander afval ingegooid. Daardoor raakt het textiel vervuild en kan het niet meer worden hergebruikt of gerecycleerd. Oude kleding en textiel kunnen inwoners gratis naar het recyclagepark brengen. In 2027 organiseert de gemeente ook 3 ophalingen aan huis. Die vinden plaats op donderdag 11 februari, 20 mei en 23 september. Op die dagen mag het textiel aan de straatkant worden gezet. De bibliotheek van Boeghout blijft op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gesloten. Dat komt door de jaarmarkt die dit jaar voor het eerst op zondag plaatsvindt. Vroeger werd de jaarmarkt gehouden op de eerste dinsdag na de eerste zondag van oktober. Dit jaar verhuist het feest naar zondag 4 oktober. Wie boeken of andere materialen wil lenen of terugbrengen, moet daarvoor voor of na het jaarmarktweekend langskomen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven met minstens 60 dagen tussenin. Duur, het donatieproces neemt een uurtje in beslag. De bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Maak je afspraak op 22 september in het provinciehuis Antwerpen in de congresruimte. Op 23 september in Hoven in de Albrecht Rodenbachschool. Op 24 september te Koningsoijt in het Koningshof. En op 2 oktober Linkeroever Sint-Anneke Centrum, zaal Cursaal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelname kosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03 450 84 01. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Nee, Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Gisterenavond is rond 22:15 brand uitgebroken aan de Prins Boudewijnlaan in Kontig. Enkele houten paletten tegen de gevel van een gebouw vatten vuur. Door de brand ging ook het automatische brandalarm van het gebouw af. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het voetpad langs de groenzone in de Lindelei is tijdelijk afgesloten. Imkers zoeken er naar een nest van Aziatische hoornaars. De voorbije dagen werden meer hoornaars gezien in de beplanting. Daarom zijn de voetpaden afgesloten. Zo kunnen de imkers veilig zoeken en blijven voorbijgangers op afstand. Zodra het nest gevonden is, wordt het professioneel verdelgd. Wandelaars en fietsers wordt gevraagd om voorlopig de overkant van de straat te gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemersreis af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Dat is www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 19 september is het Vriendjesdag bij Boeghout Vremde Korfbalclub. Wij hebben onze locatie in Vremde achter de Wigwam aan de Kerkweg 1A te Vremde. Kom proberen en geniet na afloop van lekkere pannenkoeken en een drankje. Boeghout Vremde Korfbalclub Vriendjesdag. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Korfbal, teamsport, actie en pure fun. Kom je graag proberen? Dan graag een seintje via boeghout@korfbal.be of www.boeghoutvremdekorfbal.be. Dat is boeghout@korfbal.be of www.boeghoutvremdekorfbal.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Everybody get on the plane.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel breidt de zone 30 uit rond de Edegemse straat en de Oude Godstraat. De grootste aanpassing komt aan het kruispunt waar in juni een fietser om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen. De stad maakt duidelijker dat alle straten in de buurt zone 30 zijn. De snelheidsbeperking loopt door tot in de Collegewijk in Edegem. Het hele gebied wordt ook een fietszone. De markeringen zijn al aangebracht. De werken in de buurt duren nog tot december. Vanaf de week van 21 september wordt de fiets- en voetweg tussen de Predikherenhoevestraat en de S-Herenbaan in Rumst tijdelijk afgesloten. De provincie Antwerpen werkt dan verder aan het nieuwe overstromingsgebied langs de Borsbeek. De grote werken zijn klaar, nu worden de bermen en de omheining afgewerkt. Wanneer de afsluiting precies start, is nog niet bekend. Fietsers en wandelaars moeten tijdens de werken een omleiding volgen. Het nieuwe overstromingsgebied moet bij hevige regen extra water opvangen. Zo wil de provincie de kans op wateroverlast in de omgeving verkleinen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: tanış kılın.
1: Gazda.
0: Enar.
2: Safa safa.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: De beste mix van muziek en actua.
6: Ook op donderdag
5: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaar verwijdert alle textielcontainers uit het straatbeeld. Er wordt te vaak ander afval ingegooid. Daardoor raakt het textiel vervuild en kan het niet meer worden hergebruikt of gerecycleerd. Oude kleding en textiel kunnen inwoners gratis naar het recyclagepark brengen. In 2027 organiseert de gemeente ook 3 ophalingen aan huis. Die vinden plaats op donderdag 11 februari, 20 mei en 23 september. Op die dagen mag het textiel aan de straatkant worden gezet. De bibliotheek van Boeghout blijft op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gesloten. Dat komt door de jaarmarkt die dit jaar voor het eerst op zondag plaatsvindt. Vroeger werd de jaarmarkt gehouden op de eerste dinsdag na de eerste zondag van oktober. Dit jaar verhuist het feest naar zondag 4 oktober. Wie boeken of andere materialen wil lenen of terugbrengen, moet daarvoor voor of na het jaarmarktweekend langskomen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn de Berkenhoffeesten 2026 op 18 en 20 september. In het Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95, te Waarloos. Dit ten voordele van de verfraaiing en het onderhouden van de zaal. Vrijdag 18 september, de Gerrits Big Band in concert, presentatie en zang, Johan van Mechelen. Deuren open om 18:30 en de start van het optreden is om 20 uur. Zondag 20 september, eetfestijn, mosselen, vol-au-vent en curryworsten in 3 shiften tussen 11:30 en 19 uur. Iedereen is dus van harte welkom in zaal Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95 te Waarloos op 18 en 20 september. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Gisterenavond is rond 22:15 brand uitgebroken aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich. Enkele houten paletten tegen de gevel van een gebouw vatten vuur. Door de brand ging ook het automatische brandalarm van het gebouw af. Brandweerzone Rand was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het voetpad langs de groenzone in de Lindelei is tijdelijk afgesloten. Imkers zoeken er naar een nest van Aziatische hoornaars. De voorbije dagen werden meer hoornaars gezien in de beplanting. Daarom zijn de voetpaden afgesloten. Zo kunnen de imkers veilig zoeken en blijven voorbijgangers op afstand. Zodra het nest gevonden is, wordt het professioneel verdelgd. Wandelaars en fietsers wordt gevraagd om voorlopig de overkant van de straat te gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19 uur 30 de G-Run. Om 19 uur 40 Kontich loopt en om 20 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15 uur 30 een optreden van Bart Kajal. 16 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er Kesse en om 19 uur 15 Cookies en Cream. 20 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontich. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel breidt de zone 30 uit rond de Edegemse straat en de Oude Godstraat. De grootste aanpassing komt aan het kruispunt waar in juni een fietser om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen. De stad maakt duidelijker dat alle straten in de buurt zone 30 zijn. De snelheidsbeperking loopt door tot in de Collegewijk in Edegem. Het hele gebied wordt ook een fietszone. De markeringen zijn al aangebracht. De werken in de buurt duren nog tot december. Vanaf de week van 21 september wordt de fiets- en voetweg tussen de Predikherenhoevestraat en de S'Herenbaan in Rumst tijdelijk afgesloten. De provincie Antwerpen werkt dan verder aan het nieuwe overstromingsgebied langs de Borsbeek. De grote werken zijn klaar, nu worden de bermen en de omheining afgewerkt. Wanneer de afsluiting precies start, is nog niet bekend. Fietsers en wandelaars moeten tijdens de werken een omleiding volgen. Het nieuwe overstromingsgebied moet bij hevige regen extra water opvangen. Zo wil de provincie de kans op wateroverlast in de omgeving verkleinen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het is weer zover, ons jaarmarktweekend. Twee dagen feest in het centrum van Hoboken. Op zaterdag 19 en zondag 20 september. Dit jaar verhuist de traditionele feestmarkt van maandag naar zondag. Enkele hoogtepunten. Hoboken proeft kunst- en ambachtenmarkten van marktistiek. Een kinderrommelmarkt, een salsa- en bachata-workshop en een expo-muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Het volledige programma is te vinden op www.tiniurl.com. Dat is www.tiniurl.com. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21:30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16:30. En van 17:30 tot 21:30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaar verwijdert alle textielcontainers uit het straatbeeld. Er wordt te vaak ander afval in gegooid. Daardoor raakt het textiel vervuild en kan het niet meer worden hergebruikt of gerecycleerd. Oude kleding en textiel kunnen inwoners gratis naar het recyclagepark brengen. In 2027 organiseert de gemeente ook 3 ophalingen aan huis. Die vinden plaats op donderdag 11 februari, 20 mei en 23 september. Op die dagen mag het textiel aan de straatkant worden gezet. De bibliotheek van Boeghout blijft op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gesloten. Dat komt door de jaarmarkt die dit jaar voor het eerst op zondag plaatsvindt. Vroeger werd de jaarmarkt gehouden op de eerste dinsdag na de eerste zondag van oktober. Dit jaar verhuist het feest naar zondag 4 oktober. Wie boeken of andere materialen wil lenen of terugbrengen, moet daarvoor voor of na het jaarmarktweekend langskomen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt met geregeld opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt er geregeld lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Zondag begint opnieuw grijs met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand, generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Country Boy, yeah!
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.
3: She's crazy like

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9. What's up, man? Hey, yo, what's up?

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: after midnight.
1: De beste mix van muziek en Actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via